0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt-het-vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke, maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Is zijn Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de Straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht. Non-stop muziek voor nachtwakers en

0: 4 uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543-569-777.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een vermoedelijke uitbraak van het zeldzame Hantavirus op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden. Onder hen zijn een Nederlandse man van 70 en een vrouw van 69. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip ligt bij Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Volgens Iran zou het plan van Trump neerkomen op een schending van het staakt-het-vuren dat sinds begin april van kracht is. En een levende witsnuitdolfijn is gisteravond aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. De dolfijn had geen verwondingen en is overgebracht naar een opvang. Het gebeurt zelden dat een witsnuitdolfijn aanspoelt in Nederland. Het weer vandaag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien en kans op onweer. Het wordt 17 tot 21 graden.

0: weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS.

0: begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraans parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. ProRail weet nog niet precies hoe lang het gaat duren, maar het heeft zeker gevolgen voor de ochtendspits. De seinstoring is tussen Zoetermeer en Gouda. In Colombia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen toen een monstertruck inreed op het publiek van een tentoonstelling. 37 mensen raakten gewond. Het gebeurde in de stad Popayan in het zuidwesten van Colombia. En door een vermoedelijke uitbraak van het zeldzame hantavirus op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden. Onder hen zijn een Nederlandse man van 70 en een vrouw van 69. Minstens 3 anderen zijn ernstig ziek geworden. Het weer hier nog nevel en mist. Vandaag verder wolken en zon, maar vanmiddag vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer bij 17 tot 21 graden.

0: 4 uur Slingeland FM. Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf.

Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis.

0: bij het meer, bij die camping.
1: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
0: Er zijn berichten dat één of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
0: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers. Café de Stam. Pomperkaas op de markt. En de firma Kramp uit Varsseveld.
6: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Bij een camping aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht. Anderen zijn zelf naar het ziekenhuis gereden. En het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. En ook niet tussen de treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. Het weer wisselend bewolkt, grotendeels wel droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui met kans op onweer. En in het zuidoosten gaat het later echt regenen. Het is nog wel steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden.

0: 1, 4 uur, Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: We staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
1: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer.

0: Wat een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
1: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
0: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam op 4 mei een ongelooflijk laffe daad. Het monument is bewerkt met rode verf en het woord genocide was erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzamerhand weer hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht en daardoor reden er veel minder treinen. En in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en ook is er nog geen schutter opgepakt. Het weer vanochtend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele pittige bui met onweer en ook vanavond tijdens dodenherdenking is het niet overal droog. Het is vandaag tussen de 17 en 21 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest...

dienst aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20.

0: droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven.

Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

zometeen weer een uur Slingeland FM. Slingeland FM met het nieuws van 11 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump. Die zegt de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Op die plek is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jetten noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste

instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Op die plek is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit...

niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op parkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543-569-777.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghoff in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghoff is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghoff heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghoff.nl of bel 0543-56-93-02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 12 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie is op zoek naar drie verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag auto achtervolgden, die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuiden.

0: oostenregen en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Sam, Pomperkaas op de Markt en

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Het is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarna crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien en ook vanavond kans op regen. Het wordt 14 tot 20 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaans bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het van vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.

0: Café, weer een uur Slingeland FM. De stem van Winterswijk.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog, bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekkenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog, bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 9 uur, Slingeland FM. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 3 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen, op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder 1 dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie, Glaszetters Winterswijk, Gelre Computers, Huiskamp Carrosserie.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen, op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de koninklijke marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward. Hij blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie, meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houlerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar de Zuidpool en de Falklandeilanden. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Volgens justitie is de man verward en blijft vastzitten. Dan het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Het is 15 tot 20 graden.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegbasis Schulzerijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd ervan uitgegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreidt over het land kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Wemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Automeerdink.
5: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd zijn gestolen bij een hack op onderwijssoftware Canvas. Ook Nederlandse onderwijsinstellingen zijn mogelijk geraakt. Het gaat onder meer om namen, studentnummers en e-mailadressen die buiten zijn gemaakt. Vliegbasis Schilzerijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Wat er aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Politie en marechaussee doen onderzoek en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. En de 33-jarige man die een aanslag zou willen plegen op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer vastzitten. Volgens justitie is hij verward en denkt hij dat hij een liefdesrelatie heeft met Amalia. Het weer, kans op pittige buien, temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden.

0: weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een...

0: groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat er bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein, en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilderijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, easy listening.
2: We geven het door aan elkaar. Iedereen, ieder jaar opnieuw. We koesteren het. Herdenken het. We vieren het. Omdat het misschien wel het belangrijkste is dat we hebben. Vrijheid. Laat het vuur van de vrijheid branden. 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. 5 mei vieren we dat we vrij zijn. Vrijheid geef je door.
3: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them. I think they can make it a better place.

0: Michael Jackson en Heal the World. Ja, luisteraars, een hele goede avond. Het is vandaag 4 mei. Van harte welkom bij deze speciale uitzending op de lokale omroep van Winterswijk Stingeland FM. In het kader van de Nationale Dodenherdenking. De herdenking van alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En dat niet alleen, maar ook van de Nederlandse slachtoffers die bij andere oorlogen om het leven zijn gekomen. We zijn bij u tot ongeveer 9 uur vanavond. Met in dit eerste uur een bijdrage van Ubel Zuiderveld over Tante Riek, oftewel mevrouw Helena Kuipers Rietberg, die samen met haar man Piet en predikant Frits Slomp de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers, de LO, heeft opgericht. En hulp heeft geboden aan zo'n 300.000 onderduikers in Nederland. Joden, maar ook verzetstrijders. En we hebben in dit uur een verslag van Jan ten Hagen van de herdenkingsactiviteiten bij de graven van gesneuvelde militairen op de algemene begraafplaats hier in Winterswijk. En in het volgende uur hebben we een gesprek van Cindy Geurking met mevrouw Crazy Veldhuis, 87 jaar. En ze heeft dus als klein meisje de oorlog meegemaakt en kan zich vooral de bevrijding nog herinneren. Rond 8:30 dan schakelen we naar het gemeentehuis, dat was de bedoeling. Maar we hebben op dit moment geen verslaggever te plaatsen. Maar we zullen toch proberen enigszins verslag te doen van de activiteiten die daar plaatsvinden. Onder andere de kranslegging bij de monumenten. En natuurlijk om 8:00 2 minuten stilte. En uiteraard hebben we voor dit programma speciale muziek uitgezocht. Hans en Cindy zijn ook aanwezig. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Ik zet jullie iets harder, want ik vind het een beetje zacht.
1: Zo beter.
0: Zo beter, denk ja, ik. Ja, goed. Ja. Goed, we hebben heel passende muziek uitgezocht. En één daarvan is Katrina and the Waves. Dit is Love Shine Light. Love.

werd vanochtend wakker door mijn dochter. Ze vraagt: papa, waar slaapt de wind als hij niet waait? Ik zeg: ik denk boven in de wolken in een tent. En ze lacht. En opeens het besef dat ik gelukkig ben. En ik weet niet waarom ik dit te danken heb. Ik doe mijn best om op te voeden, maar weet dat je nooit alles in handen hebt. Nooit zo goed gegaan als nu, mijn leven op orde. Maar een kind maakt het vergankelijk. Een les voor mij, ik zeg jou eerlijk, is meer in mijn kleine wereld dan het hebben van geld op de bank. En wat ook je plan, het is allemaal relatief. Ik moet denken aan de zus van een vriendin en laat een traan voor haar. Niet te verklaren, dood aan kanker en twee kinderen nagelaten. Denk aan mijn dochter, denk aan mezelf. Wat loop ik vaak te zeiken over wat ik doe of wat ik wil bereiken? En ik zie niet wat ik heb. Pluk de dag, jongen, denk ik dan. Pluk de dag en tel je zegeningen. Tel je zegeningen. Tel, tel. Tel de sterren voor haar. Tel de sterren voor hem daar. Tel de sterren voor mij. Als je wil.

mij maar lekker lopen. Meningen zijn sowieso verdeeld en misschien is die van mij er ook wel één te veel. Want laat ons eerlijk zijn, waar draait het echt om? Waar denk je aan als je ligt op je sterfbed? Denk je aan het geld dat je allemaal verdiend hebt? Denk je aan de vrouwen die je allemaal gehad hebt? Kijk mij, bijna 60 jaar, zit op Ibiza. Moet mijn tijd nog komen of is mijn tijd voorbij? Wat je geeft is wat je krijgt. De reflectie van jezelf verpakt in wat gerijm. Maar om eerlijk te zijn, ik kan cynisch blijven doen. We verschuilen achter maskers. Af en toe wel grappig, maar uiteindelijk te gemakkelijk. Gezegend ben ik. Ik heb nog steeds mijn dromen. En Digi, ik kijk. Kijk naar boven. Kijk naar boven. Tel de sterren voor hem. Tel de sterren voor jou. Tel de sterren voor mij. Als je wilt, zal ik er voor jou zijn.

0: in the crowd van Lionel Richie en Trentje Oosterhuis. En inmiddels is het 10 minuten voor 6:30 op deze 4e mei. Ja, Cindy, wat betekent 4 mei voor jou?
1: Ja, 4 mei. Ja, ik moet dan altijd wel aan mijn opa's en oma's denken. Die, ja. Die de oorlog mee hebben gemaakt. En Rottigheid dus ook, hè. Dus, en als kind moesten wij ook echt een paar minuten voor 8

0: we thuis zijn en dan moesten we stil zijn. Ja, dat
1: blijft bij je.
0: Dat draag ik met me mee. Ja,
1: ja. En hoe was het bij jou, Hans?
2: Ja, eigenlijk precies hetzelfde. Van kleins af aan hebben we dat meegekregen om sowieso stil te zijn, maar ook om op tijd binnen te zijn en goed na te denken wat dat nou eigenlijk betekent. Mijn opa en oma hebben de oorlog ook meegemaakt, zeker van mijn moeders kant. Van mijn vaders kant ook wel, maar daar ben ik eigenlijk iets minder van. Mijn opa was al erg oud. Die is in 1978 gestorven op 32-jarige leeftijd. Dus het komt
1: mooie leeftijd.
2: 1886, ik liep daar altijd heel trots over het schoolplein. Ik heb een hele oude, wijze opa. Maar goed, die heeft genoeg meegemaakt. Ik vind het heel belangrijk. En ik krijg altijd een speciaal gevoel op zo'n dag eigenlijk.
1: Toch wel?
2: Ja, ik heb het dan zelf niet meegemaakt. Maar ik word er altijd wel een beetje emotioneel van. Ik weet niet hoe dat komt.
0: Ja. Maar dat komt ook door de verhalen die ze verteld hebben.
2: Ja, zeker. He?
0: En de pijn die er in familie zat. Door het verlies van... mijn oom had een broertje. 11 jaar. Die dus met een bombardement gestikt is. Zeg maar, die is onder het zand gekomen.
1: Hier in Winterswijk.
0: Ja, hier in Winterswijk in het Wold.
1: In het Wold.
0: Ja, en er staat nog in dat monumentje tegenover het oude raadhuis.
1: Ja.
0: Staat Benny te Kulven.
1: Benny te Kulven.
0: Jaar.
1: 96 namen staan erop.
0: Ja.
1: Ja, en hij is er één van.
0: En daar vertelden ze altijd over.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kan ik me voorstellen. We gaan luisteren naar een bijdrage van Ubon Zuiderveld over Tante Riek, oftewel mevrouw Kruipers, Helena Kruipers-Rietberg. Ze heeft samen met haar man Piet en de predikant Frits Slomp, Frits de Zwerver, de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers, de LO, opgericht. En het verhaal van Tante Riek, dat horen we nu uit de mond van Ubon Zuiderveld.
3: In Brabant wordt een klein briefje gevonden, geschreven op toiletpapier. Het is afkomstig van een hele dappe Winterswijkse vrouw. Misschien wel een van de dapperste Nederlanders uit de Tweede Wereldoorlog. Wat er op het briefje staat, vertel ik je straks. Maar eerst wandelen we door het leven van deze afzender. Helene Kruipers-Rietberg, beter bekend als Tante Riek. Helene Rietberg wordt in 1893 in Winterswijk geboren. En hier achter mij is het huis waar ze een groot deel van haar leven doorbrengt. En ook haar sociale leven, hier in de schaduw van de gereformeerde kerk, haar kerk, speelt zich voor een groot deel vlak bij haar huis af. Als ze naar de middelbare school gaat, dan gaat ze tegenover naar de HBS. Hier op de hoek met de Laan van Hilbelink staat het bedrijf van haar vader. Een stoomgrutterij, daar wordt gemalen, bijvoorbeeld graan. Helene werkt daar ook tot ze moeder werd. En trouwde op een gegeven moment met Piet Kruipers. En Piet Kruipers komt bij haar vader in het bedrijf, hier op de hoek. En hierachter is misschien wel het belangrijkste gebouw uit Helene's leven. De gereformeerde kerk, waar ze vaak te vinden is. We zijn inmiddels aanbeland in de jaren 30. De onverdraagzaamheid tegen Joden groeit. In de hervormde kerk op de markt is een predikant die fel tegen Joden predikt. Hij wordt uit zijn ambt gezet. Hier in de gereformeerde kerk wordt geld ingezameld voor de missie. En die missie is Joden bekeren tot het christendom. Wat Helene daar precies van vindt, we weten het niet. Wel weten we dat ze in de jaren 30 een Winterswijkse afdeling opricht van de gereformeerde vrouwenbond. Sterker nog, ze komt in het landelijk bestuur van de gereformeerde vrouwenbond. Helene is een felle, dominante en besliste tante. Ze heeft al vroeg te kennen dat ze een enorme hekel heeft aan Adolf Hitler in Duitsland. Ja, ze is fel tegen de nazi's. Als de Duitsers eenmaal Nederland bezet hebben, moeten op een goed moment jongens gaan werken verplicht in Duitsland. Helene en haar man Piet vangen de jongens op in hun huis aan de Willingstraat. In oktober 1942 verandert het leven van Helene en Piet. In een zaaltje hier in de gereformeerde kerk hoort ze een preek van de Drentse dominee Frederik Slomp, bijgenaamd Frits de Zwerver. Helene praat uitgebreid met de dominee en overtuigt hem ervan dat hij samen met haar een organisatie moet oprichten die alle vervolgde mensen in Nederland helpt met onderduiken. Op initiatief van Helene Kruipers-Rietberg richt ze samen met dominee Slomp, met haar man en anderen, de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers op, de LO. En die gaat helpen om mensen die vervolgd worden door de bezetter haar schuiladressen te helpen. En dan gaat

Natuurlijk om Joden, jongens die in Duitsland moeten gaan werken en een hele bende anderen. In 1943 vooral komt het werk heel goed op stoom. Maar niet alleen worden schuiladressen aangeboden, maar daarnaast gebeurt er veel meer. Ook vanuit de LO. Er worden persoonsbewijzen en voedselbonnen geregeld via de zogenaamde knokploegen, de landelijke knokploegen. Daarnaast wordt Helene Kuipers-Rietberg zelfs een soort van bankier van de, het verzet en van de onderduikers. Want er komt geld van de Nederlandse bank vrij via via en zij zorgt voor de verdeling. Ja, tienduizenden, honderdduizenden zelfs worden op deze wijze geholpen om zich schuil te houden voor de Duitsers. De LO wordt een hele organisatie. Piet en Helene reizen het hele land door naar geheime vergaderingen, waar ze samen met anderen een heel netwerk van onderduikadressen optuigen. Hun werk is natuurlijk niet zonder gevaar. En in het voorjaar van 1944 krijgen de autoriteiten in de gaten dat het echtpaar uit Winterswijk een belangrijke rol speelt in het verzet. Helene en Piet moeten nu zelf onderduiken. Eerst in Arnhem en daarna op een schuiladres in Bennekom. Maar ze worden verraden. En op een zeker moment valt de Sicherheitsdienst het huis in Bennekom binnen. Helene en Piet worden door de Duitsers gearresteerd en overgebracht naar de koepelgevangenis in Arnhem. In de gevangenis in Arnhem worden Piet Kuipers en Helene behoorlijk stevig ondervraagd. Maar ze houden de lippen stevig op elkaar. Ze verraden elkaar niet en ze verraden ook verder niemand. Piet wordt vrijgelaten en duikt onmiddellijk onder in Ratum. Met Helene is het een ander verhaal. Ze wordt van Arnhem overgebracht naar het concentratiekamp in Vught. En omdat de Duitsers aan de verliezende hand zijn, wordt concentratiekamp Vught al snel ontmanteld. De Duitsers schieten verschillende gevangenen dood. Maar Helene wordt op transport gezet door de Duitsers naar het concentratiekamp, het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück in Duitsland. In het vrouwenkamp Ravensbrück houdt tante Riek zich bezig met het breien van warme sokken. Ze bidt veel en is steun voor de andere vrouwen in het kamp. Maar haar treft toch het noodlot. Eind december krijgt ze de tyfus, een ziekte die rondgaat in het kamp. En daaraan komt ze te overlijden. Na de oorlog is ze een van de 95 Nederlanders die het verzetkruis ontvangt. En 10 jaar nog weer later, dan komt de oorlogskoningin, zeg maar, Wilhelmina naar Winterswijk om een beeld te onthullen dat gewijd is aan tante Riek, maar ook aan alle andere vervolgden in de oorlog. Ja, vooral blijft Helene toch moeder. Het briefje dat langs het spoor wordt gevonden, daarin schrijft ze: lieve Piet en kinder, zitten in Waschons te wachten op transport. Waarheen? We weten het niet. Wees goden bevolen, bid voor elkaar, jullie liefste moeder.

0: Adante van ABBA. Aansluitend op de bijdrage van Uwel Zuiderveld over Tante Riek, oftewel mevrouw Helene Kuipers-Rietberg. Ja, een indrukwekkend verhaal.
1: Absoluut.
0: Blijft het, hè?
1: Absoluut, indrukwekkend.
2: Ik ben altijd een beetje stil van als ik dat soort verhalen hoor op de radio of op televisie. Heb je natuurlijk ook van die reportages met gesprekken van of overlevenden of mensen die vertellen over wat hun vader of moeder of opa of oma heeft meegemaakt. Ja, ik vind dat altijd erg indrukwekkend, deze periode.
0: Ja. Wist je dat koningin Wilhelmina een foto van Tante Riek op haar bureau in haar werkkamer had staan?
2: Oh, echt waar?
0: Ja. Ze was zo onder de indruk van wat Tante Riek allemaal gedaan heeft. Mevrouw Helene Kuipers. En vandaar dat ze ook in 1955, toch 10 jaar na de oorlog, toen was alweer prinses Wilhelmina.
1: Ja.
0: Toen hadden we natuurlijk al koningin Juliana. Maar toen kwam ze als prinses Wilhelmina naar Winterswijk om het monument te onthullen.
1: Ja. Ja. Ja. Heel bijzonder.
0: En daarnaast hebben we het monument recht tegenover het gemeentehuis, waar ook vanavond kransen zullen worden gelegd. En daar staan 16 namen op van Winterswijkse soldaten die in de meidagen van 1940 zijn omgekomen op de Grebbeberg.
1: Oh, ja.
0: Vooral op de Grebbeberg.
1: Ja.
0: We gaan zo dadelijk luisteren naar een bijdrage van Jan ten Hage, aanwezig op de Algemene Begraafplaats. Want ook daar heeft een kranslegging plaatsgevonden. Eerst Raccoon met Freedom.

0: En dat was... Even kijken, ik ben het raar even kwijt. Betty Midler was dat met From a Distance. En daarmee is het bijna kwart voor zeven op deze 4e mei. Zo dadelijk om 7 uur dan vindt de herdenking plaats op de Algemene Begraafplaats. En dat is de herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Een kranslegging door burgemeester en wethouders en de Vereniging Volksfeest. Kranslegging bij de graven van de gesneuvelde militairen. En voor ons is daarbij aanwezig Jan ten Hagen. En we gaan nu luisteren naar een reportage van Jan ten Hagen.
1: In het kader van de 81ste Nationale Dodenherdenking ben ik aanwezig op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan hier in Winterswijk. Een van de diverse locaties waar vandaag een herdenkingsbijeenkomst wordt gehouden. Als je bij de begraafplaats aankomt lopen, valt onder andere het nieuwe uitvaartcentrum direct op. Je ziet ook meteen dat hier oorlogsslachtoffers begraven liggen. Want een bord aan de linkerkant bij de ingang maakt dat helemaal duidelijk. De begraafplaats ligt er weer prima onderhouden bij. Prachtige bomen en hoge statige coniferen tref je hier aan. En alom is er de stilte. En natuurlijk hebben de oorlogsgraven extra aandacht gekregen. Het is ieder jaar een traditie dat hier op dit tijdstip, op 4 mei, de dag van de dodenherdenking, kransen worden gelegd. Dat gebeurt tijdens een korte plechtigheid bij het monument voor de geallieerde gevallenen die hier begraven liggen. Deze herdenking is steeds weer een teken van onze blijvende verbondenheid. Herdacht worden de mensen die in de Tweede Wereldoorlog voor ons hebben gestreden om ons te bevrijden. En gelukkig vinden velen het zeer de moeite waard om dat ieder jaar weer te doen. Vandaag herdenken we tevens alle burgers en militairen die in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties sinds 1940. Op onze begraafplaats zijn een 50-tal geallieerde oorlogsgraven. Veel soldaten die hier begraven liggen hadden de Britse nationaliteit. Zoals u misschien weet zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Achterhoek veel vliegtuigen neergestort. En dat kostte ook vele vliegeniers het leven. Op vrijdag

24 maart 2023 kwamen naaste familieleden van de gecrashte Engelse piloot Peter Green naar Nederland om de gebeurtenissen rond het drama te gedenken en om het verlies nog beter een plek te kunnen geven. Green was een van de 7 bemanningsleden van een Lancaster bommenwerper die op 21 februari 1945 op de terugweg een Duitse voltreffer kreeg boven het Wold. 3 van hen overleefden het niet. Onder andere deze begraafplaats en de plek van het onheil werden bezocht. Momenteel worden op veel andere plekken in Nederland herdenkingen gehouden. Herdenken is ook herinneren. Automatisch komen bij zo'n herdenking de herinneringen aan de oorlogsjaren weer naar boven. Het leven van veel mensen is door de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog blijvend beïnvloed. En tijd heelt niet altijd alle wonden. Er zijn ook nog steeds veel onverwerkte oorlogstrauma's. De oorlog kan iemand zijn hele leven lang achtervolgen. En als er niet over gesproken wordt, dan raakt dat ook de generaties erna. De gruwelijkheden van onder andere de Tweede Wereldoorlog mogen zich nooit meer herhalen. Daar zijn we het allemaal over eens. En toch gebeurt het. Denk u maar eens aan de Oekraïne, het Midden-Oosten, Gaza, Iran, Libanon, etc. Het toenemende antisemitisme en de steeds verdergaande verroering van onze maatschappij. Het lijkt maar niet te stoppen. Daarom is het belangrijk om vandaag ook stil te staan bij het huidige oorlogsleed. Bij hen die vandaag de dag vallen door oorlog en vervolging. Ook wil ik nog eens de kracht en de heldhaftigheid van het Nederlandse verzet noemen. Het aantal verzetstrijders dat zijn ervaringen nog kan delen wordt heel erg klein. Bij ons in Winterswijk lag de bakermat van dit verzet in een huis aan de Willingstraat waar de familie Kuipers woonde. De dochter van tante Riek, mevrouw Helene Kuipers, overleed op 11 augustus 2022. Ze was 89 jaar en woonde in Hogeveen. Zij kan het verhaal over haar moeder niet meer vertellen. Alleen zij kon ons vertellen hoe het voelde om als 11-jarige na school in een leeg huis te komen, omdat haar ouders snel hadden moeten vluchten voor de nazi's. Er was namelijk altijd iemand thuis om de kinderen op te vangen. Het ontwrichte gezin en haar traumatische ervaringen speelden een belangrijke rol in haar verdere leven. Ze heeft er altijd openhartig en vaak over verteld. Ook op onze begraafplaats was er vandaag ruimte voor ontmoeting, gesprek en bezinning. Vrijwilligers van Bakkie Troost schonken in het baarhuisje een aantal uren koffie en thee en er werden vergeetmenietjes uitgedeeld. Ook is gebleken dat de 4 mei-herdenking leeft bij veel jongeren. Jeugd hecht er belang aan en dat is opvallend, omdat de oorlog voor hen ver voor hun tijd was. Bezoekers van onze begraafplaats zal het misschien zijn opgevallen dat er wel vaker verse bloemen bij de oorlogsgraven liggen. En daaruit blijkt dat niet alleen op een dag als vandaag aan hen wordt gedacht die voor onze vrijheid stierven. Onder andere is dit te danken aan de Winterswijkse families en scholen die een graf hebben geadapteerd. Ook dit jaar hebben leerlingen in de aanloop naar deze herdenking op school vast weer gesproken over de oorlog. Leerlingen van groep 7 en 8 van de Schakel werkten aan een project over oorlog en vrijheid. Het boek Oorlogswinter van Jan Terlouw uit 1972 stond daarin centraal. De verhalen moeten levend worden gehouden. De gebeurtenissen, verhalen en persoonlijke herinneringen uit de jaren 40-45 wekken anno 2026 nog steeds emoties en ontroering op. Hans ten Bergen van Oud-Winterswijk verzorgde een 2 lezingen over deze jaren hier in Winterswijk. Ook worden er nog steeds televisieprogramma's over de Tweede Wereldoorlog gemaakt. Zo konden we 7 weken lang op NPO 1 kijken naar het verhaal van Nederland, de Tweede Wereldoorlog. Een documentaire serie van

0: de NTR met verteller Daan Schuurmans. De open Joodse huizen en huizen van verzet waren weer voor de 11e keer op zondag 26 april jongstleden van 11 tot 16 uur. Bijzondere verhalen werden weer op bijzondere plekken verteld in Winterswijk. De Winterswijkse organisatie die was in handen van de werkgroep Leren van de Oorlog en de stichting Winterswijkse Synagoge. Ter nagedachtenis aan hen die het oorlogsleed niet overleefden, zijn hier dus weer de jaarlijkse kransen gelegd. Afgevaardigden en belangstellenden hadden zich rond 7 uur vanavond verzameld bij de poort van de begraafplaats en zijn toen richting het monument gelopen. Daar aangekomen verzamelde men zich in stilte rond het monument. Kransen werden gelegd door delegaties van het gemeentebestuur en de vereniging Volksfeest. De aanwezigen, waaronder de adoptant van de graven, hadden bloemen bij zich die ze bij de verschillende graven hebben neergelegd. Ieder zal daarbij zijn eigen herinneringen hebben gehad en zal op passende wijze diegene herdacht hebben die ons hebben bevrijd. Het taptoe-signaal, speciaal voor herdenkingen zoals deze, weer klonk. En na een moment van stilte, waarin we ons allemaal realiseerden dat we hier in vrijheid kunnen leven, gingen ieder weer terug naar de ingang van de begraafplaats om mogelijk te gaan deelnemen aan de herdenking op het Vrijheidspark. Vandaag herdenken we dus hen die stierven in de strijd voor onze vrijheid. En morgen vieren we alweer onze vrijheid, die we eigenlijk zo gewoon vinden. Vrijheid, leven zonder angst en elkaar de ruimte geven. Hier in Winterswijk doen we dat morgenmiddag om 2 uur in Theater Astoria, door samen soep te eten tijdens de vrijheidsmaaltijd en te praten over vrijheid en vrede. Mijn bijdrage vanaf de Algemene Begraafplaats op deze voorjaarsavond sluit ik hierbij af.
1: En dat was een bijdrage van Jan Ten Hage, waarvoor onze hartelijke dank.

Any Song, nummer dat we kennen van John Denver. Ja, dat was het verhaal vanaf de algemene begraafplaats, waar de plechtigheden nog bezig zijn. Om 19:30 dan gaat het verder bij het gemeentehuis. Het regent intussen. Dat is natuurlijk wel jammer voor alle deelnemers en iedereen die er naartoe wil. Misschien valt het zo dadelijk nog mee. We gaan dit eerste uur van deze bijzondere uitzending er eventjes uit met een nummer van Brigitte Kaandorp. Een hele mooie dag.

0: Tuiniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers.

0: en e-mailadressen. Hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
1: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat het ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
0: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilze-Rijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Gilze-Rijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En er worden 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.

We geven het door aan elkaar. Iedereen, ieder jaar opnieuw. We koesteren het. Herdenken het. We vieren het. Omdat het misschien wel het belangrijkste is dat we hebben. Vrijheid. Laat het vuur van de vrijheid branden. 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. 5 mei vieren we dat we vrij zijn. Vrijheid geef je oor.

0: afkomstig uit de succesvolle musicalserie Soldaat van Oranje, Als we niets doen. Inmiddels 6 minuten over 7. Welkom terug bij deze speciale uitzending in het kader van de herdenkingsactiviteiten op de 4e mei. Wat gaan we doen, Hans? Jij hebt het programma voor je.
1: Ja, ik heb het programma wel voor me, maar het staat niet helemaal afgedrukt.
0: Het is wat lastig voorlezen.
1: Het is een beetje lastig voorlezen, ja, want de helft van de zinnen staan er niet op. Dus ik weet eigenlijk niet precies wat erop staat. Nee. Ik zal hem even teruggeven.
0: Ja, geef maar, want ik heb het wel even bestudeerd. Nou ja, om 7 uur, dat is zojuist geweest, was de herdenking dus op de Algemene Begraafplaats. We hebben er al een en ander over gehoord van Jan Tenagen zojuist. En om 7:15, dan is de herdenking bij het Oude Gemeentehuis, bij het monument van Tante Riek en ook het andere monument dat daar recht tegenover het gemeentehuis staat. Ja, het weer is niet zo geweldig, maar desondanks denk ik dat er toch een behoorlijke opkomst zal zijn. Intussen zal er nu op dit moment ook carillonmuziek zijn vanuit de Jacobskerk. Dat horen we hier in de studio natuurlijk niet. En om 7:15, dat is dus over een minuut of 6, dan zullen de kerkklokken van de Jacobskerk en ook de Heilige Jacobuskerk zullen dan luiden. En om 7:30, dan is de herdenking in het Vrijheidspark met de kranslegging die daar al plaats zal vinden. In dit uur op de radio passende muziek uiteraard. En we hebben een paar bijdragers. Onder andere een interview, Cindy, dat jij had met mevrouw Crazy Veldhuis.
2: Ja, dat klopt.
0: Vertel.
2: Nou, Crazy is een wandelvriendin van mij. En die zat over vroeger te vertellen. En ik vroeg aan haar van, joh, mag ik wat opnemen? We hebben voor de tv hebben haar een keer geïnterviewd. Een heel leuk verhaal. Mm-hmm. En nu dus ook voor de radio.
0: Oké. Gaan we zo dadelijk naar luisteren. Eerst Claudia de Breij, mag ik dan bij jou?

0: kom. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Ja, het blijft mooi. Claudia de Breij, mag ik dan bij jou? En dan denk je wel van ja, de dreiging van oorlog is ook nu aanwezig.
2: Ja, af en toe is dat best eng.
3: Ja, erg onrustig in de wereld.
2: Ja, ja.
1: Ja. Mm-hmm. Waar moeten we naartoe? We gaan luisteren naar het interview dat jij, Cindy, had met mevrouw Gracie Veldhuis.
2: Ja.
1: 87 jaar, vertelde je.
2: 87 jaar, een vrouw met een ontzettende open mind. Nog hip, echt van deze tijd. En wat ik zo mooi vind aan Gracie is dat ze kan ontzettend mooi vertellen over vroeger.
1: Nou, we gaan luisteren.
4: Nou, Gracie, we zitten hier bij jou thuis. Je woont op de markt. En we gaan het hebben over de dodenherdenking en over de oorlog. Hoe oud ben je, Gracie?
5: 87.
4: 87. Dus jij hebt de oorlog meegemaakt.
5: Mm-hmm.
4: En de bevrijding.
5: En de bevrijding.
4: Wat kun je nog herinneren van de oorlog?
5: Van de oorlog kan ik me alleen het laatste gedeelte herinneren. Zeg maar, als kind, 5, 6 jaar heb ik het nooit zo meer gekregen, zeg maar.
4: Ja.
5: 4, 5 jaar. Ja. Dan ging, ja, dat
4: kan ging aan je voorbij.
5: Ja, dat is, ik heb daar niet aan geleden, zeg maar. Niet meer gekregen. Nee. Dat is wat blijven hangen.
4: Ja, en je ouders?
5: Mijn vader, die is nog in Vogelenzang. Aan het begin van de oorlog heeft hij gezeten. Maar ook daar weet ik weinig van.
4: Maar werd niet over gesproken?
5: Nee, daar werd weinig over verteld. Maar ik weet wel, wij waren daar een keer in de buurt. Dat hij zei, ja, hier Vogelenzang. Nou, een prachtige buurt, daar bij Haarlem in de buurt. Daar is mijn vader geweest.
4: Ja, en wat heeft hij daar gedaan?
5: Hij is wel soldaat geweest, mijn vader. Die was bij de Gele Rijders in Deventer.
4: Ja, ja.
5: In dienst, zeg maar.
4: Ja.
5: En toen werd hij natuurlijk opgeroepen.
4: Maar nooit verhalen van
5: nee,
4: vroeger gehoord?
5: Nee, nooit. Nooit.
4: Als klein meisje kun jij je wel herinneren dat de bevrijding was?
5: Dat kan ik me herinneren. En ook nog even voor de bevrijding, hè, het laatste gedeelte. Dat was zo'n geronk in de lucht. Dat was op 21 maart, een hele mooie lentedag. En dan gingen we niks anders als vliegtuigen of bommenwerpers over. Niks, een geronk dat was. En dat hield niet op, het ging maar door, het ging maar door. En dan werd dan verteld, dat kan ik me ook nog herinneren, van die gaan richting Berlijn.
4: Mm-hmm.
5: Kan ook Dresden geweest zijn, ook daar even goed heen. Maar dat was enorm. En prachtige lentedag was het. En, ja, en die bommen die gingen maar door.
4: Ja.
5: Die bommenwerpers dan.
4: Ja.
5: Heel veel.
4: Ja. En toen de bevrijding.
5: Ja, ja, en in die oorlog vielen dan de bommen nog bij ons, hè? Achter thuis.
4: Oh ja.
5: Ja, toen was ik met, ik weet nog goed, ik stond zo de stoel achter in het midden van de tuin. En zo'n grote celluloidpop had ik. En nou, daar was ik aan het spelen. En toen gingen ze bommen gooien. En bij ons naast in de tuin, wij wonen op Roenerstraat 13 en op 11. Aangrenzende tuin, op de hoogte waar ik aan het spelen was, daar viel een hele zware bom. Die is er na de oorlog uitgehaald en die is niet ontploft, dus niet onschadelijk gemaakt. Dat is later gebeurd toen ze hem na de oorlog eruit hebben gehaald.
4: Ja, ja.
5: En nou ja, maar ik weet dat mijn moeder door het huis liep van was kind. Maar ja, ik moest altijd onder de gordel met een gordijntje ervoor. Daar moest ik altijd zitten, dus daar zat ik al, zeg maar.
4: Ja.
5: Ja, allemaal van die dingen.
4: Ja, en je vader en moeder, waar zaten die dan?
5: Die lagen in de gang of in de keuken op de buik, weet ik het wat. En bij ons naast stonden ze ook op een, hoe moet ik zeggen, hoe heet het ook alweer?

0: Ja, op het balkon stond die te kijken. Waar ze allemaal met de familie. Dus zo verschillend gingen de mensen daarmee om. Ja. Maar ze zijn toen ook in de Jan Toorupstraat gevallen, de bommen. En daar zijn ze ontploft.
1: Ja.
0: En bij ons niet. En een paar huizen verder, bij Beemers, Rienerstraat 1... daar is die dwars door het dak ingevallen, in de voorkamer. En nog geen 6 meter er vandaan, bij Jannie Haverkamp, zijn ouders, in de tuin. Daar was ze nog klein dicht in. Heel dichtbij, maar die zijn niet ontploft.
1: Nee.
0: Nee.
1: Eng, lijkt me dat.
0: Ja, nou, dat is het dan. Die moesten mij daar weg. En dus hals over de kop. Want ik had nog een oma van over de 80 en die niet kon zien. Of ik met mijn ouders dan, die in huis met mijn tante, die vrijgezelle tante. En hoe we daar gelegen en geslapen hebben, daar weet ik ook niks meer van. Voilà maar.
1: En jij hebt wel eens verteld van de dag van de bevrijding.
0: Dat de dag van de bevrijding.
1: Dat ze allemaal met voertuigen langskwamen.
0: Ja, dat heb ik dus gezien. Want de avond ervoor kwamen ze rond op de zeggen dat je niet boven de dag voor de bevrijding... dan mochten we niet meer naar buiten. En toen zijn wij daar in de schuilkelder gegaan. Met ja, Hanink. Familie Hanink en de familie Riggelink. En mijn tante die heette dan Willink. En wij natuurlijk, mijn oma en mijn vaders zus... en mijn opa en oma van mijn moeders kant.
1: Ja.
0: En dan had je Herman, mijn neef en tante, daar had je en mijn oom Jan. En wij nog met z'n drie. Met z'n allen sliepen we hier natuurlijk.
1: Maar goed, de bevrijders die kwamen en toen was het
0: ja,
1: feest.
0: Ja, en toen zaten wij s'avonds die avond allemaal in de schuilkelder. En toen... is het dan toch rustig geworden op een of andere manier. Want s'morgens, ik werd wakker, mijn vader en moeder waren er niet. Dat vond ik zo gek. Ja, dat vind ik toch gek. Maar daar heb ik al die tanks gezien, ja.
1: Ja.
0: En toen is er een eind verder bij bakker ja, van Zuilenkom was dat toen. Daar is nog een Duitser neergeschoten.
1: Op het bevrijdingsfeest?
0: Op de dag dat die wou vluchten op de motor en die is dan nog... Nee. Neergestoken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar hoe ging dat, die bevrijding? Iedereen...
0: Helemaal heel enthousiast ja. En zo. Maar ja, ik was 6 jaar, dus
1: ja.
0: Ik heb die bevrijdingsfeesten niet meegemaakt. Want ik weet wel dat dat was bij Astoria. Dat was wel bal, noemden ze dat dan eerder, bal. En er gingen wel wat buurvrouwen in. Oh, dat vond mijn moeder maar niks.
1: Nee?
0: Nee.
1: Vond ze niet gepast?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat mijn ouders deden dat niet. Terwijl ze heel dol op dansen was, mijn moeder.
1: Ja.
0: Echt gek op dansen. Maar dat deed ze niet.
1: Nee.
0: Dat vond ze. Er waren al die Tommies ja. Die hier waren in Winterswijk. Ik ben wel net bevrijdingsfeest, 10 jaar op bevrijdingsfeest geweest in het feestgebouw.
1: Ja.
0: Ja, dat weet ik niet. Ja.
1: Dat heb je toen wel gevierd?
0: Dat heb ik wel. We hebben toen, ja, nog geen jong meisje, 16, 17 of zo, ja. Waar was ik dan?
1: Ja, en wat is daar?
0: Daar waren heel veel Engelse militairen.
1: Ja, dat was natuurlijk gezellig.
0: Heel leuk was dat, ja.
1: Wat kun je daar nog van herinneren?
0: Ja, nou, dan kan ik me nog wel herinneren dat ik zo naar huis liep met zo'n Tommy.
1: Had je een Tommy aan de haak geslagen?
0: Ja, nou, weet ik wat. Gewoon verder niks hoor.
1: Nee.
0: Maar ja, dat was gewoon leuk.
1: Daar heb je goede herinneringen aan.
0: Ja, nog gewoon.
1: Ja.
0: Niks maar... bijzonders, maar toch wel leuk was dat. Ja,
1: ja nou kijk, als ik zeg maar met de dodenherdenking... vroeger bij ons thuis was het zo van...
0: Ja.
1: We moesten voor 8 uur binnen zijn. En dan moesten we stil zijn. Dan zaten we allemaal bij de televisie. Ook uit respect voor de mensen
0: ja,
1: die gevallen
0: natuurlijk.
1: Zijn.
0: Ja,
1: ja. Want mijn opa en oma hebben dan ook de oorlog meegemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En daar was wel het een en ander gebeurd. Dat heeft wel zijn sporen nagelaten. Mm-hmm. Zoals mijn oma is een broertje verloren. Die was
0: ja,
1: een jaar
0: kijk.
1: Of 10, 11.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat was Benny de Kulve. Die zit nog in het monumentje tegenover het oude gemeentehuis.
0: Ah.
1: Die is in het Wold bij een bom ook. Daar is een bom gevallen en is die onder het zand gekomen.
0: Oh.
1: Dus ja, in die familie zat wel een lading
0: ja,
1: dan, hè?
0: En dat is bij ons niet geweest. Bij ons is wel in de straten moesten ze spitten.

0: In het Vassenveld, dat was ook allemaal einde oorlog zo'n beetje. De buurman, Bram Peters, ik weet niet of jij Bram hebt gekend. En Schreurs. Zo'n soort ding, dat kan ik me allemaal nog wel herinneren. Maar dat zijn als kind ingrijpende dingen. Maar verder, jij ging gewoon verder met spelen bij je doen.
1: Precies.
0: Natuurlijk,
1: je zat in een hele andere wereld. Dat maakte je niet echt mee.
0: Nee.
1: Maar je ouders, dan heb je gemerkt dat ze angstig waren? Of
0: mijn moeder was altijd wel een beetje een angsthaas.
1: Ja. Ja, maar toen die Tommy's binnenkwamen allemaal, hè?
0: Met tanks.
1: Maar gingen ze nog chocola uitdelen? Ja. Of dat hoor je wel eens, dat ze van allerlei...
0: Ja, dat deden ze. En mijn moeder ging naar Huppel, daar in de ene laatste bocht. Als je naar Vrede gaat, zo'n lange draai. En dan woonde de boer Vreeman en die ging mijn vader wel eens heen. En ik weet nog dat mijn moeder daar stond te zwaaien met de eieren. Ja. En dan stopten hun en dan kregen wij witte brood. Want witte brood smaakte heel anders dan ons brood. En of chocola en die dingen, dat weet ik nog. Dan stonden ze te zwaaien.
1: Ja.
0: Ja, zo, dat weet ik. Dat, gewoon, dat weet ik nog wel. Maar dat zijn ook van die plaatjes. Ja, die plaatjes zie je ook niet weer.
1: Nee.
0: En dat is het zo'n beetje wat ik weet van de bevrijding eigenlijk.
1: Ja. Nou, Crazy, bedankt.
0: Ja, graag gedaan.

0: mooie stem van Celine Dion. My Heart Will Go On, het titelnummer van de bioscoopkraker. De Titanic had natuurlijk ook uit een oorlogsfilm kunnen komen.
1: Zeker.
2: Zeker
0: ja.
2: Weten.
0: Ja. Voor de luisteraars die later ingeschakeld hebben, we zijn bezig met een speciale uitzending in het kader van de 4 mei herdenking. Hans, gezondheid.
1: Ja, dank je.
0: Dat gaat ook gewoon door. Op dit moment vinden de plechtigheden zijn, denk ik, ja, het is 7:30 bijna begonnen bij het gemeentehuis. Slecht weer, dat wel, maar ik denk dat er toch wel een behoorlijke opkomst zal zijn vanavond. En op de radio besteden we natuurlijk aandacht aan de 4 mei herdenking. Met verhalen, met ook hele passende muziek. En de volgende, dat is misschien iets minder passend, maar wel een mooi nummer dat vanavond in dit programma hoort. Keith Marshall, hier is Only Crying.

0: Lonely Crying van Keith Marshall. Ja, we hebben nog een paar gedichten. Ja. Mooie gedichten.
1: Ja.
0: Cindy.
1: Ja, het gaat over vrijheid.
0: Ja.
1: Als je vrij bent, lijkt het vanzelfsprekend. Je mist het pas als het ontbeert. En wie het je ontnam, propageert dat vrijheid gehoorzaamheid betekent. Wie ademhaalt, vindt dat niet bijzonder. Bij ademnood ga je het pas waarderen. Het zuurstofapparaat kan het je leren. Ongehinderd ademen, dat is een wonder. Wie vrijheid kent en koestert en behoedt, die ademt waarlijk met gezonde longen. De vreugden van de wet worden bezongen, want vrijheid in gebondenheid is goed. Je bent echt vrij wanneer je ongedwongen naar eigen keuze doen kunt wat je moet.

0: Een instrumentale uitvoering van Wind of Change, uitgevoerd door het orkest van Max Geger. Oorspronkelijk natuurlijk een hele grote hit in de jaren, eind jaren 80 van de Scorpions. Toen de muur viel in Berlijn. Ja. Weet je nog?
1: Ik weet nog dat ik voor de televisie zat, ja. Heel indrukwekkend.
0: Voor de te kijken.
1: Ja.
0: Nee. Want je vertelde, je bent zelf met werkweek naar naartoe geweest.
1: Ja,
0: ik ook.
1: Toen de muur nog stond.
0: Dat was toch wel heel indrukwekkend. Ja. Ben je ook bij Checkpoint Charlie over de grens gegaan?
1: Ja, tuurlijk.
0: Met de bus.
1: Ja.
0: In dat stukje niemandsland waar allemaal bommen lagen. En het was wel een hele bijzondere ervaring. Had natuurlijk ook alles te maken met die Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk de splitsing, de Russen die als eerste in Berlijn kwamen. En toen de Amerikanen, de geallieerden. Allemaal lang geleden, 4 mei, we herdenken het.

0: wel de bevrijding van Nederland. Zo dadelijk, ja, we gaan al richting 8 uur. Dan krijgen we natuurlijk 2 minuten stilte. We krijgen het Wilhelmus. Niet de Last Post, maar wel de Tap Toe. Dat is een wat andere, maar bijna dezelfde uitvoering. Hans, wil je nog iets aan toevoegen?
1: Wil ik er nog iets aan toevoegen?
0: Ik zie jou.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, het enige wat ik me kan herinneren van de Val van de Muur is het concert waar Pink Floyd gaf met verschillende gastartiesten.
0: Oké.
1: En dat was ook wel behoorlijk indrukwekkend. En ik heb mensen gesproken die bij dat concert aanwezig zijn geweest. En dat was...
0: Dat was in de open lucht bij de Brandenburger Tor,
1: ja,
0: of niet?
1: Ja.
0: En de Brandenburger Tor was eigenlijk de grens tussen Oost- en West-Berlijn.
1: Ja.
0: Ik kan me nog herinneren dat daar de Vopo's met het geweer liepen met de metrailleur. En dat was dus ook wanneer je met de bus over de grens ging. Ja, een beetje gecontroleerd.
2: En ging ze met die spiegels onder de bus?
0: Ja, eerst hadden we nog wel praatjes. We waren natuurlijk een jaar of 17, 18 toen we in die bus zaten. Maar toen die Vopo's binnenkwamen, ja, toen werd het wel heel stil. Ja.
2: Dat was niet grappig.
0: En iedereen werd één voor één gecontroleerd aan de hand van de foto's in je paspoort.
2: Ja.
0: En ik weet nog wel dat één klasgenoot, die had sinds kort toen een baard. En daar hebben ze toch wel even staan kijken van... Is die dat nou wel of is die dat niet? Dus, en dan ging je de grens over en dan kwam je in Oost-Berlijn. En dan was er meteen werd er een gids toegewezen. En de chauffeur moest precies de route volgen die de gids aangaf... die hij moest volgen.
2: Mm-hmm.
0: Dus dat, en eindpunt was de Alexanderplatz. Dat weet ik wel. En dat kostte allemaal niks daar. Dus we zijn daar even uitgelaten en een bokworst, geloof ik, gegeten.
2: Ja, ik weet dat je iets van 25 gulden moest opmaken. Maar
0: precies,
2: geld,
0: dat was het.
2: Dan raakte je niet kwijt.
0: Ja,
2: en in de warenhuizen hadden ze 3 soorten theepotjes en voor de rest geen keus.
0: Ja, en op de Kroefürstendam was het wel heel anders. Dat is natuurlijk ook dat prachtige nummer. Maar goed, dat hebben we vandaag niet in het repertoire. Wel, Rutger Kort, hier is Leun om mij.

0: Dat was Rutger God met Leun om mij. Je had haar gezien, Cindy?
1: Ja, ik heb een concert van haar meegemaakt. Echt heel erg mooi. Al jaren terug, hoor.
0: Al jaren terug. Ja, Hans, we moeten ook even kijken naar de activiteit op 5 mei. Nou is 5 mei, ja, ik zei zojuist al, een beetje halfslachtig. Het is aan de ene kant een beetje feestdag, bevrijdingsdag. Maar tegelijkertijd, het bedrijfsleven draait gewoon door.
2: Alles gaat gewoon door, hè. Er zijn heel veel mensen die gewoon aan het werk moeten.
0: Maar toch is er morgen wel wat te doen. De vrijheidsmaaltijd.
2: Ja, zeker. Want tijdens de vrijheidsmaaltijd in Theater Astoria, daar staan vrijheid, ontmoeting en verhalen centraal. En de maaltijd is onderdeel van een landelijke traditie. Waarbij op 1500 locaties in Nederland vrijheidssoep wordt gegeten. En dat recept voor deze soep is dit jaar bedacht voor chef Jannie van der Heijden, bekend van Holland Bakt.
0: Ja. André van Uyn.
2: Ja, inderdaad. Ja. De soep heeft een basis van witte bonen, gember en kokosmelk. En dan er zijn ook toppings naar eigen smaak, dus die kun je jezelf toevoegen. Wat je zelf het lekkerste vindt. Het theater Astoria opent om 13:15. En naast de maaltijd zijn er optredens van het koor Rockpops en acts van het Lappenbrink Theater. En bezoekers kunnen ook voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog bekijken op de naastgelegen parkeerplaats, verzorgd door Keep Them Rolling. Het aantal zitplaatsen is beperkt, dus reserveren is daarom wel noodzakelijk. En dat kan op 100%winterswijk.nl. En ga dan even naar menu. En dan onder zien en doen, dan scroll je helemaal naar beneden toe en dan zie je op een gegeven moment bij evenementen vrijheidsmaaltijd staan. En daar klik je op en dan kun je je aanmelden.
1: Heb je je aangemeld, Hans?
2: Ik heb me aangemeld, ja. Ik heb dat vorig jaar voor het eerst gedaan en het is eigenlijk is de moeite waard om dat te doen. Je komt met andere mensen in gesprek.
1: Ja, dat is het doel ook, hè?
2: Dat is het doel, ja. Vorig jaar was het op de hoe die akker, de
0: dorpsakker.
2: De dorpsakker, ja. En nu is het binnen bij Astoria. Goed, de vrijheidsmaaltijden zijn een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei in samenwerking met V-Fonds.
0: Oké, dankjewel.

van die vele mooie nummers van Simon & Garfunkel. Dit keer een uitvoering van Terence Jordaan. Hij komt uit Zuid-Afrika. En het nummer is getiteld The Boxer, maar dat wist u natuurlijk al. Kijk ik op het klokje, we naderen de klok van 8 uur. Dat betekent dat we zo dadelijk de dodenherdenking krijgen. Met voorafgegaand Taptoe, niet de laatste post, maar wel Taptoe, dat is een soort gelijk nummer. En natuurlijk het Wilhelmus. Dus we gaan er eventjes uit voor een instrumentaaltje en dan gaan we schakelen.

0: van deze bijzondere zangeres is heel divers. Haar stijl is een combinatie van Jiddische muziek, jazz en Balkan. Het is een soort van glass jazz, class jazz. Een crossover van haar gevarieerde culturele achtergrond. En dat bevrijdingsconcert in de synagoge staat in het teken natuurlijk van de vrijheid. En aan het begin van het concert spreekt onze kerstverse burgemeester Boukje Dijkstra. De Stichting Winterswijkse Synagoge organiseert het vrijheidsbevrijdingsconcert, moet ik zeggen, voor de derde achtervolgende jaar. En het is vooral bedoeld als een positieve start van de herdenking van de Bevrijdingsdag op dinsdag 5 mei. De synagoge gaat om 11:30 open. Het concert van Rolinja Klos begint dus een half uur later, om 12:00. De toegang is gratis en na afloop wordt om een vrije gift gevraagd. En aanmelding is wel verplicht en dat kun je doen via info@synagogewinterswijk.nl.
1: En dat is dus morgen. Ja. Voor vanavond is er ook nog een concert van het projectkoor Oase. Zij verzorgen vanaf 8:30, dus dat is over een goed kwartier. Aansluitend op de dodenherdenking een optreden. En dat doen ze bij de Jacobuskerk in de Misterade. Ja. Het kan nu nog, denk ik, want het wordt natuurlijk een brouwerij.
0: Ja.
1: Nou is het ook misschien wel leuk dat er een concert is in een brouwerij. Maar goed, het is nu nog de Jacobuskerk. Toegang is gratis en dus, een vrije gift kan bij de uitgang gegeven worden. Projectkoor Oase dus vanaf 8:30 vanavond. Daar kunt u naartoe. Wij gaan verder met muziek. Hier is Rutje Kort. MUZIEK

0: Ja, het wil nog niet zo lukken met die vrede. Integendeel. Rutger Kot was dat. We hebben nog een gedicht, Cindy.
1: Ja, hij had nog een heel mooi gedicht gevonden over verstoppen. Verstoppen om wie je bent. Verstoppen om wat je voelt. Verstoppen om wat je denkt. Waar zou jij je verstoppen? We denken terug en waarom jij en ik ons niet meer hoeven te verbergen. Laat verstoppertje alleen een spel zijn, zodat we allen in vrijheid kunnen leven en kiezen en elkaar zien zoals we zijn. Dat is een gedicht van Aaron Driedijk. Die was dichter bij 4 mei in 2019.
2: Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes.

0: I'll Will Fly, Take Me Where the Sun is Shining. Kolesk, en die kwam uit Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: En hier vandaan.
1: Een prachtig nummer, Geert.
0: Je vindt het mooi, hè?
1: Ja, ja. Hartstikke mooi.
0: En Hans ook nog, dus...
1: Genieten hier, hè?
0: We genieten. Ja. We genieten. Nou, goed. We draaien nog een... Ja, we draaien door tot 9 uur. Tenminste, dan, zo dadelijk gaan we op een non-stop over. Maar wel met hele mooie en passende muziek op deze 4e mei. Een instrumentaaltje van een heel mooi nummer van Wesley Bronkhorst heb ik nu klaarstaan. Trots op jou.

0: Help Me Make It Through The Night van John Holt. Was het origineel van Hans? Jij weet er veel van.
1: Goh, ja.
0: Gladys Knight and the Pips?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Zou zomaar kunnen.
1: Ja.
0: Je houdt het eigenlijk op wat onze bijdrage op deze speciale uitzending is. Vanavond, ja, we hebben de 4 mei-viering voor u verzorgd hier op de radio met passende muziek. En wat bijdragen van mensen die hieraan meewerkt hebben. Over de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding. En morgen is het bevrijdingsdag met verschillende activiteiten. Daar hebben we al melding van gemaakt.
1: Ja.
0: Moeten we er nog iets aan toevoegen?
1: Ja, sta vooral stil bij die vrijheid die je hebt, zou ik zeggen.
0: Dat is mooi gezegd, Hans.
2: Ja.
0: En voor de liefhebbers van dialectmuziek, of dialectmuziek, dialectprogramma's kan ik beter zeggen. Volgende week dan is het dialectprogramma weer terug. Dat wil zeggen een goede avondwens met Gerard Uland en Henk de Brommelstroeten met Proten en Rondgewoon.
1: En Easily Your Listening natuurlijk, hè, van 6 tot 7.
0: Ja, ook
1: met Gerard Uland. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren. We gaan eruit met... we gaan eruit. U blijft lekker luisteren. We hebben nog heel wat leuke muziek geselecteerd voor u. Maar in ieder geval een heel mooi nummer van Bob Seger en de Silver Buddha Band, Against the Wind. MUZIEK

Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van

0: tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Benen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
4: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
3: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. Wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
2: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
1: Twee mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner.

bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
2: Vooral Begens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliep nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Eén van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke Hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer, vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Tijdens deze donkere dagen kun je wel wat goede muziek gebruiken. Luister daarom naar de Donkere Dagen Top 50. De stembus is geopend. Stem dus.

0: 9 uur, Slingeland FM. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van middernacht.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3, weer een uur, Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.